0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En het goede nieuws is, mensen, wie heeft de Tour de France FAM gewonnen? Hè, wat denkt u daarvan? Demi Vollering uit Nederland. En dat is de tweede keer dat ze het wint. En vorig jaar is ze tweede geworden. En in 23 heeft ze ook gewonnen. Mooie prestatie. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond, Gerry. Goedenavond, luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. We zijn hier tot vanavond 22:30.

0: Samen, nee, zo heet het niet. Hutje op de Hei is de titel hiervan. Het werd gezongen door Marcel de Groot. En ik moet zeggen, tegenwoordig is een hutje helemaal niet zo ondenkbaar. Want ik noem die tiny huizen ook eigenlijk maar hutjes. Want groot zijn ze niet.
1: Gerrie, nee, het zijn geen hutjes.
0: Het is één ruimte.
1: Ja, maar ja, nou dus niet zijn alle tuinhuizen hebben ze ook nog een beetje een boven, hè? Een
0: enkele rumpus. Keer, ja.
1: Ga je met zo'n trappetje en dan lig je bijna met je neus tegen het plafond.
0: Ik wou dat zeggen, als je per ongeluk opstaat, dan stoot je koppetje.
1: Ik vind het altijd erg leuk om te zien, die tuinhuisjes. Die kleine huizen. Ik vind het zo knap wat ze bedenken, sommigen.
0: Ja.
1: Vernuftig.
0: Maar, wij hadden vroeger een vakantiehuisje. En dat was net iets groter wel als een als zo'n tiny house.
1: Ja, tiny house kan je echt niet goed. Het is echt zo schuiven langs elkaar.
0: Ja, want die vakantiehuizen zijn breder sowieso. En er zit meestal een behoorlijke aanrecht in. Nou, het was, in vroeger tijd was het ook een beetje behelpen, maar toch, was ietsje beter. We gingen er vaak
1: ze zijn nu bezig om dit soort dingen als granny flats neer te zetten. Nu er een woningnood is.
0: Die moeten dan ook gaan kruipen.
1: Nou, nee, want dus dat nu is het moeilijk voor mensen om te huren. Dus hebben ze dat soort tuinhuizen kunnen ze gewoon in een tuin zetten. En dan kunnen ze hem aansluiten.
0: Ze worden ietsje schappelijker wat betreft bouwvergunningen. Want daar waren ze vroeger wel erg moeilijk in. Hè? Ja. Je kon nog geen schuurtje verzetten of een andere deur erin hebben. Ja. Of je moest het aanvragen.
1: Maar ze zullen wel moeten, want er is gewoon een zo'n huizentekort.
0: Ja, het is absoluut waar. Heb je helemaal gelijk in, Wil.
1: Goed, gaan we naar een verzoekje?
0: Nee, nog niet. Na deze, Alles wat ademt. Dat wordt gezongen door Rob de Nijs.

Ja, dan hebben we nu een verzoekje voor onze trouwe luisteraars. Voor Pam & Noel draaien we Rock & Roll. En dat wordt gespeeld door de Cats.

0: Newstein.
1: Grote delen van Europa waren gisteravond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Het natuurverschijnsel begon in het Russische Poolgebied en eindigde in de Middellandse Zee. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland was rond 11 minuten na 8 uur. De maan bedekte op dat moment bijna 90% van de cirkel van de zon. Veel mensen waren naar het strand gegaan om daar naar de eclips te kijken. In Hoek van Holland, op de Wassenaarse Slag en in Zandvoort waren grote mensenmassa's bijeen. Ook op het Zuiderstrand in Den Haag was het erg druk, net als op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. Ook dat leverde veel applaus op. Gisteravond was het ook druk bij de sterrenwachten. Bij sommige locaties konden bezoekers naar de hand ook de Perseïden, een regen van vallende sterren, bekijken. De meteorenzwerm was deze keer extra groot zichtbaar, doordat er nauwelijks storend maanlicht was. De laatste keer was er zonsverduistering in 1999 en de volgende keer is het in 2081. Het bloeddrukmedicijn Guanabens kan de zeldzame hersenziekten Vanishing White Matter vertragen of zelfs stoppen. Blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC. Voor de erfelijke aandoening was nog geen behandeling die het ziekteverloop op die manier kon beïnvloeden. Vanishing White Matter, VWM, is een erfelijke ziekte waarbij de witte stof in het brein van de patiënten verdwijnt. Deze stof geeft signalen door tussen verschillende hersengebieden. De ziekte treft vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar en is erg zeldzaam. Wereldwijd wordt naar schatting 1 op de 100.000 kinderen met de ziekte geboren. De Rijn heeft in Duitsland letterlijk genomen een nieuw dieptepunt bereikt. Het Duitse agentschap voor de binnenvaart, WSV, meldde gisteren dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, 11 centimeter bedroeg. Daardoor kunnen vrachtschepen vastlopen. De bevaarbare waterdiepte van 11 centimeter is niet het waterpeil van de Rijn op dat punt. Het is de actuele waterstand ten opzichte van het peil nulpunt bij het meetstation Kaup. Er is daaronder nog ruim een meter water. De meeste schepen kunnen vanwege de lage waterstand niet noordwaarts of zuidwaarts langs Kaup varen, waardoor de noord-zuidelijke riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt, meent een lokale grondstoffenhandelaar. De politie heeft een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar de bekladdingen van meerdere gebouwen in Rotterdam in de nacht van dinsdag op woensdag, waaronder de rechtbank. Hij zou ook gebouwen in Utrecht hebben beklad. Op de gebouwen waren met rode verfteksten als pedofielen en 282SR gespoten. Dat laatste zou verwijzen naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Daarin staat dat iemand niet tegen zijn wil mag worden vastgehouden. Vlakbij het Belgische pretpark Plopsaland, Ardennes, is gistermiddag een oude bom ontploft, meldde Belgische media. Daarbij raakten 3 mensen licht gewond. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. zegt het stadsbestuur van Stavelot. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten. Plopsaland laat aan het laatste nieuws weten dat 2 bezoekers en 1 personeelslid gewond zijn geraakt bij de explosie. Dit jaar zijn er al 31 regionale tropische dagen in Nederland gemeten. Daarmee telt 2026 officieel de meeste tropische dagen in 1 jaar en is het record uit 1947 gesneuveld. Gisteren werd het warmer dan 30 graden in Maastricht, waarmee de 31ste regionale tropische dag van het jaar een feit was. Van een regionaal tropische dag is sprake als ergens in het land het kwik tot boven de 30 graden stijgt. Daardoor is het record uit 1947 gesneuveld. 79 jaar geleden werden er 30 tropische dagen genoteerd. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes is opvallend toegenomen. In 2026 is al 50 keer ingebroken op een poging.

0: genomen. Nog eens 14 gemeenten zijn deze week onder toezicht geplaatst omdat ze de spreidingswet niet uitvoeren. Uit evaluaties blijkt bovendien dat de wet op sommige vlakken niet goed werkt. Daarmee ligt er een stevige opdracht voor asielminister Van der Brink. Met de 14 nieuwe toevoegingen staan er in totaal 24 gemeentes op de waarschuwingslijst van de overheid. Zij moeten aan asielminister Bart van der Brink uitleggen waarom ze nog geen of onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers hebben geregeld. Eén gemeente heeft dat gesprek inmiddels al gevoerd. De spreidingswet moet zorgen voor genoeg opvangplekken voor asielzoekers en een betere spreiding van die opvang. Maar het proces verloopt nog altijd moeizaam. De wet werd in 2024 aangenomen, maar een paar maanden later liet het kersverse kabinet Schoof weten haar weer te willen intrekken. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend schiet de temperatuur weer razendsnel omhoog. De zon schijnt uitbundig en aan het einde van de ochtend is het al 30 tot 35 graden. Morgenmiddag bereikt de temperatuur in het binnenland 35 tot lokaal 38 graden. Zaterdag wordt een benauwde dag met een mix van wolken, zon en enkele buien. Het wordt 24 tot 31 graden. Zondag is de hitte in heel het land voorbij. Het wordt dan nog maximaal 20 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg. Maandag is het overwegend droog met een mix van wolken en zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het enigszins normaal zomerweer. Voor Adelaide morgen regen en zon 17. Zaterdag bewolkt en 17. En zondag bewolkt en 17. Maandag opklaringen, kijk eens aan, 20 graden. Dinsdag regen, maar wel 19 graden. En woensdag regen en dan wordt het 18 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

We luisterden naar Ramse Shaffy, Laat Me. Altijd weer een heel mooi lied. En dan gaan we nu een verzoekje. We hebben een verzoekje binnengekregen van Harry van Vliet. En we draaien voor Harry van Gerard Cox, 1948.

0: Nee, dat is niet goed. En
1: zo luisterde u naar Robert Long. Iedereen doet het. En nu het woord aan Wil.
2: Ja, dan gaan we nu even naar de eredivisie van het voetballen. SC Heerenveen, FC Twente 1-0. PEC Zwolle Ajax 0-2. FC Groningen, FC Utrecht 2-1. Sparta Rotterdam, Feyenoord 0-1. AZZ ADO Den Haag 4-0. PSV Fortuna Sittard 2-2. Go Ahead Eagles 4-1. Willem 2. En NEC 1-2.
1: NEC.
2: NEC, ja. Beetje even. Dan staat bovenaan. Staat, nou ja, dan die nummers die krijgt u van ons volgende week te goed. Maar want wat de tussenstand is. Ze hebben allemaal 1 wedstrijd gespeeld. Maar ze hebben natuurlijk niet allemaal 3 punten.
1: Dus. Ja, natuurlijk. 1 wedstrijd gespeeld en ze hebben 3 punten. Maar dat heeft niet iedereen, want er zijn er ook die gelijk hebben gespeeld. Die
2: ja,
1: verloren
2: nou,
1: hebben.
2: Bij mij zijn er dus allemaal.
1: Wie staan er bij de eerste 4?
2: En bij de eerste 4 staat Excelsior, Go Ahead Eagles, Ajax en AZ en FC Groningen, Telstar, Feyenoord, SC Heerenveen. Die hebben allemaal 3 punten. Fortuna Sittard, PSV, NEC en FC Utrecht hebben 1 punt. En dan Sparta Rotterdam, FC Twente, ADO Den Haag, PEC Zwolle, Willem 2 en SC Cambuur hebben 0 punten. En dit waren de uitslagen van de Eredivisie.
1: En dan heb ik ook nog voor u de Eerste Divisie. U hebt gemerkt dat sommigen dus naar de Eredivisie zijn gegaan. Onder ADO, Cambuur en nog een paar. En in de Eerste Divisie hebben gespeeld PSV Jong tegen Volendam 3-2. Jong AZ tegen Eindhoven 0-1. Helmond Sport de Graafschap 1-1. MVV Jong Utrecht 2-1. FC Den Bosch Almere City 1-1. Emme Rode JC 1-0. Dordrecht gewonnen van Jong Ajax met 2-1. Toppels verloren van NAC Breda 1-2. Vitesse Waalwijk 1-1. En Venlo verloor op het nippertje 3-4 tegen Heracles Almelo. Wel, hier staat bovenaan Almelo, dan Jong PSV, Dordrecht, MVV en NAC Breda. Om er een paar te noemen. En in de middenmoot, die hebben gelijk gespeeld de Graafschap, Waalwijk, Den Bosch. En de laatste, Toppels, heeft 0 punten en Jong AZ 0 punten en Rode JC 0 punten. Alles met dank aan Jan van der Welt. Je was weer paraat. Fijn om dat te horen. Goed, we gaan naar de muziek.

0: Oh, dat hoorde je net eventjes. Het ging om het knuffelbeest en het werd gezongen door Frank de Weert. En we gaan door met een volgend liedje. Of wil je even wat?
1: Nou, als je op je qui vive bent, dan ben je op je hoede. Je houdt rekening met onraad en bent vastbesloten je niet te laten verrassen. Je bent kortom alert. Je bent op je qui vive. Deze uitdrukking is via het Frans in onze taal beland. We hebben heel veel woorden en dingen die in het Frans in onze taal zijn beland. Volgens het etymologisch woordenboek is de uitdrukking afkomstig van Franse schildwachten, die tijdens hun wacht qui vive, wie leeft, wie is daar, riepen, wanneer iemand probeerde te passeren. Alert probeerde men zo snel mogelijk duidelijk te krijgen of er gevaar dreigde of niet. Oh, want ja, ze hadden natuurlijk geen lantaarnpalen in die tijd. Dus het was natuurlijk aardedonker.
0: Ze hadden aansteeklantaarnpalen.
1: Behalve als de maan en de sterren er waren, dan was het dan maar anders. Ook volgens de vermaarde Nederlandse taalkundige F.A. Stoet is de uitdrukking afkomstig van de uitroep van de Franse schildwachten. In zijn Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen en uitdrukkingen schreef de taalkundige onder meer het volgende over de betekenis. Oppassen, of men ook iets bemerkt, waarvoor men op zijn hoede moet zijn. Ook voorzichtigheid betrachten tegenover personen die men niet vertrouwt. Je bent op je qui vive, je bent op je hoede. Ja. Een uitdrukking vanuit het Frans.
0: Ja, en dat, je hebt er nogal wat, hè, trottoir, een streentje van.
1: Ja.
0: Zo zijn er meerdere. En eigenlijk die Jordaan, dat is afgeleid van Jardin.
1: Jardin, ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is het niet hoor.
0: Misschien in die tijd.
1: Ja, denk ik ook niet.
0: Weet jij veel? Nee. Oké, nou, ik wilde even kijken of ik een cabaret heb hier van Harry Jekkers.
2: Toen ik een jaar of 20 was, stond ik stijf van de principes en de idealen. De 40ers in de zaal weten dat nog. Het was eind 60er jaren. Jongen, jongen, we hadden idealen en principes. En we waren links allemaal. Iedereen was links bij ons. De hele middelbare school was waanzinnig links, jongen. Als je op de VVD ging stemmen en je viel dood neer, dan stapten we er allemaal overheen. Zo erg was het toen. Rustig, dat was 20 jaar terug. Dat is niet meer zo. Hè? En dat kwam omdat wij waren tegen de oorlog in Vietnam. We waren tegen Amerika. En daar hebben we gelijk in gekregen. Want die oorlog is achteraf geen moord van gelogen. Iedereen heeft spijt van die vreselijke oorlog daar. Want zelfs die Bill Clinton heeft gedemonstreerd tegen die oorlog. Je weet wie ik bedoel, hè? Die saxofoonspeler uit Amerika. Je kent hem, hè? Hij was laatst op tv met die saxofoon van hem, hè? En ik heb nog een wazig tv'tje. En ik dacht, nou staat hij wel een hele grote joint te roken. Zie je die grote? Maar goed, heeft er even niks mee te maken, hè? Maar wij waren toen waanzinnig. We waren waanzinnig links. En weet je wat het modewoord was? Het steekwoord uit die tijd, dat was kritisch. Wij waren waanzinnig kritisch. Voor de jongere mensen die dat nooit gehoord hebben, of die toen al rechts waren, toen ze zo jong waren, moet ik dat even uitleggen. Kritisch, dat was, ja, wat was het nou eigenlijk precies? Je had geen boek gelezen, je wist nergens een reet vanaf. Hè, en je had geen plaat gedraaid, je wist eigenlijk niks. Je kwam net kijken, maar je stond overal met heel lang haar en een joint in je hoofd vooraan te vragen, hoezo dan eigenlijk? Of waarom eigenlijk, man? Dat zei je. Dat was kritisch. En je deed het op de raarste plaatsen. Weet je nog, 40ers? Zelfs bij de bakker. Hoezo eigenlijk een half wit gesneden? Of waarom gaat hier die deur naar binnen open, weet je wel? Het sloeg nergens op, maar je deed er allemaal aan mee. Het was mode toen, hè? Dus ik deed er ook aan mee. Dus ik was waanzinnig kritisch. En ik moest in die tijd in dienst. Nou had ik natuurlijk kunnen weigeren, maar ik besloot om het systeem van binnenuit te gaan uithollen. Even dimmen, Den Haag, hè? Hey. Er komt een dijk van een verhaal hoe ik dat geflikt heb, jongen. Eventjes luisteren, hoor. Hey. Ik kwam daar binnen, ik lag meteen kritisch dwars, jongen. Ik kom door die kazernepoort, ik meld me bij de sergeant en ik zeg meteen tegen die gozer, hey man, waarom is hier alles groen? Hij zei, Jekkers, dan valt het hele zootje niet op in het bos. Ik zeg, en in de herfst dan? Was die uitgeluld? En dan worden ze autoritair, hè? Dus die gozer zei meteen tegen mij, Jekkers, jou ben ik al meteen zat, die hele kop van jou. Jij gaat nu als eerste alvast sjoelen. Ik zeg, sjoelen, dat lullige spelletje met die schijfjes en zo. Hij zegt, ja Jekkers, jij gaat alvast sjoelen, dat is heel belangrijk hier bij de infanterie. Dan wordt hij altijd gesjoeld. Ik zeg, ga toch weg. Ik ga, dat doe ik thuis wel met mijn vriendin, sjoelen. Ik ga hier toch niet. Hij zegt, Jekkers, daar kom jij nog wel achter hoe belangrijk dat is, jongen. En daar ben ik de volgende dag achtergekomen. Toen hadden we een veldoefening. En voor de mensen die nog nooit in dienst zijn geweest, een veldoefening, hoe moet je dat nou uitleggen? Eind 60e jaren, een veldoefening. Dat was oorlog voeren tegen de Russen op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. En de Russen waren er niet bij. Ja, zo zal het. Ja. Dus dat deden wij. Hè? Dus wij liepen daar over die hei. Weet je wel, we waren infanterie zandhazen. Het lulligste wat erbij is, gewoon lopen. Hè? Dus je liep met 5 losse vlodders en zo'n klappistooltje. Je wordt er helemaal gek van, joh. En dan zei die man op een gegeven moment, jongens, allemaal zitten, zandhazen. Sekkie time. Dan moest je gaan roken. Was verplicht toen. Nou, dus iedereen ging roken. Hè? Iedereen ging roken. En toen zei die vent, mannen, wij zitten bij de infanterie. Wij zijn de zandhazen. Wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei, ga toch weg. Ik zeg, raketten, atoombommen, tanks. En wij lopen hier met zo'n waterpistooltje. Ga toch weg, jongen. Laat dan je kijken, joh. Je Jekkers, hou je kop. Om dat te begrijpen, moeten wij eerst allemaal een schuttersputje graven. Voor degenen die dat niet weten. Nou, een schuttersputje is een soort graf voor jezelf graven. Daar komt het eigenlijk op neer, hè. Daar ben je een tijdje mee bezig. En daarna zei die gozer, zandhazen, camoufleren. Dus wij rukten bomen uit de grond. We zaagden struiken weg. We hakten van alles weg. Want het was eind 60e jaren. En dat milieu had nog niemand van gehoord. Anders had ik daar zeker een kritische vraag over gesteld. Hoor. Ja, dat wist je nog niet toen, hè? Dat wist je niet. Hè? Dus we moesten in die kuil gaan liggen en al dat takken eroverheen. Nou, hij zegt tegen mij, Jekkers, stel dat de vijand komt, kun je die dan zien? Ik zeg, nou, als die komt, misschien. En mannen, wat doen wij nou? Er komt bijvoorbeeld een vijandelijke Russische tank aan. Wat doen wij dan? En ik zei, wegwijzen. Ik zeg, Jekkers, hou je kop nou toch eens een keer, joh. Ik zeg, dat ken niet, ik heb een voorstelling. Nee, dat zei ik niet. Ik zei heel wat anders. Nee. Maar het maakt niet uit. Hij ging uitleggen hoe het zat. Hè? Hij zei, die tank komt eraan. Dan houden wij ons doodstil in onze putjes. Komt de tank dichterbij, dan halen wij voorzichtig de handgranaat van onze koppel, trekken de pen eruit en blijven wachten. Totdat de tank nog dichterbij komt, dat je hem kan raken, maar dan nog blijven wij wachten. Want je kan hem wel raken, maar hij komt er niet doorheen, die handgranaat, want die tank is gepantserd. Wij wachten tot de tank voorbij de putjes is. En dan komt onze kans, zandhazen. Want achter in de tank zit een kijkgat, daar kijken ze door naar buiten. En dat is onze grote kans. Dan staan wij als één man op uit onze putjes. We roepen, Juliana! Ik vertel ze wat gebeurd is, hè? En we gooien die handgranaat door dat gat naar binnen. Baf, weg tank! Ik zei, nou men, dan mogen we wel een cursus krijgen om dat precies naar binnen te mikken. Hij zei, Jekkers, daarom moeten we sjoelen elke dag. Hij zegt, ik ben jou nou helemaal spuugzat, jij wordt overgeplaatst, Jekkers. Ik zeg, dat maakt mij niet uit, men, waar ik het leger uit hol, jongen. Hij zegt, mooi, dan ga je naar de tankdivisie. Ik kom bij die tankdivisie, zegt die commandant daar zo. Die zegt, mensen van de tankdivisie, wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei, dan heb ik nog een raar praatje gehoord bij de zandhazen. Hij zei, Jekkers, toch niet dat verhaal over die handgranaten, hè? Ik zei, ja, precies dat verhaal, man. Hij zegt, goed dat Jekkers dat even aanstipt, zeg. Heel goed, want dat varkentje zal ik eens even wassen, dat stelt weinig voor. Om te beginnen, mensen, goed, luister even, we handelen het even snel af. Om te beginnen zie je die zandhazen van kilometers afstand liggen. Ik zeg, helemaal niet, ze liggen in putjes. Ja, maar Jekkers, zei die vent, daar ligt naast die putjes zo'n berg zand. En er is een hectare bos gerood in de omgeving. Het kan niet mis, daar liggen ze met z'n allen onder. Dus wat doen we nou? We gaan richting zandhopen en we stoppen naast de zandhopen. Niet doorrijden, want dan gaan ze sjoelen, die klerenluiers. En als we naast die hoop zijn, dan maken we een korte slag naar links met de tank, zodat de zandhoop over de haas heen komt te vallen. En we rijden nog een keer diagonaal overheen. Het scheelt de ammunitie, ze zijn meteen dood en nog begraven ook. Het enige wat je hoort, als je nog even boven het zand luistert, is... Dat noemen wij een zandgranaat. Ja. En toen kwam ik erachter, Hè, dat iedereen in het leger onoverwinnelijk is. Iedereen is onoverwinnelijk in het leger. Logisch ook, want anders beginnen ze niet eens. Als je al gaat beginnen tegen recruten van waarschijnlijk word je kapotgeschoten, dan kappen ze ermee. Dus je moet zeggen, we zijn onoverwinnelijk. Hè. En toen vroeg ik mij als 18-jarig jongetje, waar komen dan de doden vandaan? En toen ben ik uit dienst gegaan, toen ik dat door had. Ik heb S5 gekregen voor beide ogen. Dat is heel ernstig is dat. En dat heb ik gekregen. En daarna heb ik een protestliedje gezongen. Dat was toen mode, protestliedje. Voor de mensen die jonger zijn, een protestliedje is een liedje waarin je het ergens niet mee eens bent. Ongelooflijk misschien, maar dat was toen zo. Hè? We waren met dingen niet eens. Hè? En een van die eerste liedjes die ik toen gemaakt heb, wil ik u heel graag laten horen.
0: En dat laten we tot een volgende keer.
1: Ja, dan gaan we nu naar een liedje wat we draaien
0: een stukje muziek.
1: Een stukje muziek wat we draaien voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien niet zo lekker voelen. Die zich misschien wat eenzaam voelen. Voor deze mensen draaien we van de Music for the Millions. Only Love.

0: Ja, dan gaan we nog even naar iets anders. U weet dat wij in Nederland klompenpaden hebben. Dat zijn wandelpaden. En deze keer gaan we het hebben over de Schaarsbergenpad. En die route is ongeveer 10 tot 12 kilometer. En doet 3 mooie landgoederen bij Arnhem aan. Dus van het een loop je naar het ander. Waansboorn, Vijverberg en Schaarsbergen. Een zeer gevarieerde tocht door heerlijke bossen, langs beekjes met aangelegde watervalletjes en eindeloze vergezichten over gloeiende akkers. Dit klompenpad is relatief nieuw, maar zeker een aanrader. De start en het einde is een pannenkoekenhuis.
1: Lekker.
0: Oh, ik zit nou al te denken aan een heerlijke pannenkoek. Mm. Ja. En je volgt de paarse bordjes met de klomp. Even opletten bij het eindpunt, waarbij je weer afslaat naar de parkeerplaats. Want voordat je het weet, zou je het hele rondje nog een keer kunnen lopen. Ja, dan loop je 20 kilometer. Dat wordt wel een beetje te ver. Nog meer wandelen. Nou, als je nog wat verder wil, dan kan je ook nog een ander pad pakken daar. Maar het klompenpad Schaatsbergenpad is dus ongeveer 10 tot 12 kilometer. Het lijkt mij heel erg leuk. En dat pannenkoekenhuis is natuurlijk erg aantrekkelijk.
1: Ja, mijn pannenkoekenhuis zien er altijd zo leuk uit.
0: Als je aankomt en weet je wel, aankomt een kopje koffie, als je teruggaat een pannenkoek. Nee, heerlijk. Ja. We hebben het weer voor elkaar.
1: Ik ging nog alles naar de ossenstal toe, dat was in Epe. En lag midden in een bos daar ergens. Het enige was, er waren allemaal, was je omringd door al die hertige weien. Dat vond ik niet zo denderend. Ja. Kon iets anders.
0: Maar goed, we gaan nu verder met een muziekje. Ja. En dat is aangevraagd door Adriaan Laanstein. En het wordt gezongen door Grat Demen.
1: Damen
0: heet ze, Damen. En ze zingt een medley van Dennis Roesels.
1: Ja. En het is in feite een hij.

Nou, ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

0: En ze luisteren naar André Hazes.
1: Ja, om iets te onthouden maken we soms gebruik van ezelbruggetjes. Als we vergeten zijn of de klok bij het omschakelen van winter naar de zomertijd voor of achteruit moet, kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van het ezelbruggetje dat leert dat in het voorjaar de klok vooruit gaat. Waar komt het woord ezelsbruggetje eigenlijk vandaan? Het begrip is afkomstig uit het Latijn. Brug van de ezels, pons asinorum, is de naam voor de vijfde meetkundige stelling van de wiskundige van Alexandrië. Deze toonde aan dat de basishoeken van een gelijkbenige driehoek gelijk zijn. Het ezelsbruggetje dat we vandaag de dag tegenkomen heeft meestal echter niets meer te maken met wiskundige problemen, maar alleen maar met trucjes, waardoor we eenvoudige zaken kunnen onthouden. Over het algemeen wordt aangenomen dat het begrip verwijst naar ezels, die slechts een heel klein bruggetje nodig hebben om bijvoorbeeld een riviertje over te steken. In de eerste eeuw na Christus schreef hij over ezelinnen die een brug niet durfden over te steken omdat ze daaronder het water zagen stromen. Pas nadat ze dat dicht hadden gemaakt en ondersteund hadden die brug, waagden de dieren zich aan de overtocht. Met een klein trucje werd dus dit probleem opgelost. En het bekende ezelsbruggetje, en ik garandeer het nog, is het ezelsbruggetje het Kofschip. Een handigheidje om te bepalen hoe een voltooid deelwoord moet worden geschreven. Lange tijd ook zeer bekend was het ezelsbruggetje meneer Van Dalen wacht op antwoord.
0: Ja,
1: om de volgorde van rekenbewerkingen aan te geven. De letters van deze zin staan voor verschillende rekenmethodes. Meneer staat voor machten, van voor vermenigvuldigen, d voor dalen en zo enzovoort enzovoort. Maar het Kofschip, dat is nog een heel bekend woord.
0: Ja.
1: En ik gebruik het nog regelmatig.
0: Kofschip, waarvoor gebruik je dat?
1: Voor de T achter de D. De D of de T. Het Kofschip. Als dus één woord erin zit, de eindletter in het Kofschip zit, gebruik je een T.
0: Oh.
1: Oké, we gaan dus nu nog naar een verzoekje. Een verzoekje van Jan van der Bijlt. En we draaien voor zijn Riki van de Drie Sopranen. Kom wat mee.

0: Wel, dat waren de drie sopranen. En mensen, we hebben nog wat muziek voor u, maar wij zeggen vast gedag. Dank voor het luisteren. Leuk dat u weer bij ons was. Schakel erin volgende week op dezelfde tijd met dezelfde meiden. Dag allemaal, prettig weekend.
1: Ja, Gerry, jou ook een prettig weekend. En alle luisteraars, voor alle luisteraars, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.